Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn.

0: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Deze middag ook wat middenhoge wolkenvelden. De wind draait naar het zuiden. Aan zee is er deze middag een lichte zeebries. Temperaturen liggen rond de 27 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,5 graden en het is hoogwater deze middag om 14:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
4: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.

0: Het is vandaag opnieuw weer open na de bommelding gisteravond. Het shoppingcentrum werd rond 6 uur volledig ontruimd nadat iemand een dreigmail had gestuurd. Ook verschillende andere bedrijven kregen zo'n mail. Het shoppingcentrum werd volledig afgesloten en doorzocht, maar het ging om vals alarm. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tourcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Hergots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
1: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm, dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
0: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement, het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Tennis. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het toernooi in Washington DC in de VS. Hij verloor van een Amerikaan in 2 sets, het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag bij maxima tot de 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor Van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust veel zonneschijn. Deze middag ook wat middenhoge wolkenvelden. De wind draait naar het zuiden. Aan zee is er deze middag een lichte zeebries. Temperaturen liggen rond de 27 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,5 graden en het is hoogwater deze middag om 14:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan u tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur vanavond. Dit allemaal in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Romney Mossuze optreden. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is te bezoeken van 11 tot 5. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Antwerpen is de politie volop op zoek naar de dader van een steekpartij. Hij stak een vrouw van 50 neer in het Schipperskwartier. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
3: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Amper 8% van de bedrijven maakte gebruik van de energiesteun van de federale regering. Bij kleine bedrijven ging het om amper 4%, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. In april trok de federale regering 60 miljoen euro uit, zodat bedrijven de kilometervergoeding voor hun werknemers konden verhogen. Aanleiding was de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de brandstofprijzen de hoogte inschoten. Maar volgens SD Works was het te complex om die energiesteun aan te vragen. De maatregel is intussen afgelopen. In Frankrijk breiden de bosbranden in het departement Gironde bij Bordeaux niet verder uit. Er zijn vannacht wel verschillende brandhaarden opnieuw opgelaaid, maar de brandweer kreeg die snel onder controle. Ook vandaag is het weer alle hens aan dek, want de voorspelde wind en hitte kunnen het vuur weer aanwakkeren. Er is al meer dan 42.000 hectare natuur afgebrand. Zo'n 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet naar huis. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

wel, ik kan het ja. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkaar

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinke weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor Van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 8 uur 's avonds.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RE-ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan u tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur vanavond. Dit allemaal in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Romney Mossuze optreden. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is te bezoeken van 11 tot 5. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
4: Het is niet voor niks dat die regels bestaan. Dus ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
3: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een 10-tal huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor Van Troostenberge. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

het leven door. Met een duppie hier en een stuiver daar, haal ik mijn kostie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend, wanneer je lacht en niet zit grient en je

Ik heb een schat van een oude hond, die zwerft mee de wereld rond. De slager bij ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer dan niet zijn zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts is uit en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwste kameraad.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en Re-ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Als je houdt van circus, dan ben je in Bredenen aan het goede adres deze zomer. Circus Barones staat van 29 juli tot en met 2 augustus op het Paalsteenveld.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Over een uur ontmoet Amerikaans president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Washington. Het is al het 7e gesprek tussen Trump en Netanyahu in 2 jaar tijd, maar het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: En dat element maakt natuurlijk dat de verhouding tussen beide heren behoorlijk verzuurd is geraakt. Aangezien de belangen van beide politici meer en meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Trump wil weg uit de Iran-oorlog en Benjamin Netanyahu die vindt dat dat nog belangen niet is opgelost.
3: Mogelijk zit Amerikaans president Trump daarna ook nog samen met zijn Oekraïense collega Zelensky over de oorlog met Rusland. In Japan zijn verschillende doden gevallen na de zware aardbeving daar, dat melden Japanse media. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder liet de politie al weten dat er nog verschillende mensen vastzitten in een winkelcentrum. Daar is de 2e verdieping ingestort en was er ook een ontploffing. In totaal vielen al zeker 50 gewonden. Bijna 50.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. En Union-voetballer Mohamed Fousseyni is brutaal overvallen in het centrum van Brussel. Het gebeurde afgelopen zondag, maar raakte nu pas bekend. Fousseyni werd eerst uit zijn auto gesleurd. Nadien stalen de overvallers zijn horloge en zijn smartphone. De politie heeft intussen 1 verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het dan zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
0: Noordzee Gold.

sê. Ek ronddenk van toen ek in die entrans had toch te kalm. Zou ze niet daar dan te laaien? En weet je wat ik achteraf in sloos heb?

0: Alien.
1: En toen ik daar zo stilletjes en Alien aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorhebben? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden. Ate van ma, dat weet dat je weer terug ziet, stiek ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en ate van ma het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mama, dat heeft het precies al geroken. En zeder komt zelf, zeer is wie is allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag niets dan zonneschijn, temperaturen rond de 30 graden. Het wordt de warmste dag van de week. De strandwatertemperatuur is 21,5 graden en de zon gaat onder vanavond om 9:30.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor Van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen woensdag niets dan zonneschijn, temperaturen rond de 30 graden. Het wordt de warmste dag van de week. De strandwatertemperatuur is 21,5 graden en de zon gaat onder vanavond om 9:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Washington, in de VS, zit het gesprek tussen Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu erop. Volgens Trump verliep dat ook positief, dat schrijft hij op X. De twee zaten samen over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump wil een einde aan die oorlog en hij wil daarvoor kunnen rekenen op Israël. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: De grote maar is dat we weten van de Israëlische premier dat hij er eigenlijk altijd van uitgaat dat hij wel zijn eigen belangen mag en kan nastreven, omdat hij ervan overtuigd is dat Amerika Israël nooit, onder wat voor omstandigheden dan ook, zal laten vallen.
3: Eerder had Trump al een gesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Ook die meeting was productief, meldt Trump. In Antwerpen is een man van 62 overleden na een val van de 5e verdieping van een appartementsgebouw. De man was aan het werk op een terras toen hij viel. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in Japan is al zeker 1 dode gevallen na de zware aardbeving daar. Verschillende anderen zijn nog vermist, dat meldt het Japanse staatspersagentschap. Verschillende gebouwen zijn ook ingestort, onder meer in een winkelcentrum. Daar was ook een explosie. Minstens 100 mensen raakten gewond en bijna 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Op dit moment zijn er ook nog verschillende reddingsacties bezig. 1 op de 3 grote bedrijven in ons land wil de komende 6 maanden mensen ontslaan. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works bij bedrijven met minstens 250 werknemers. Vooral in de bouw- en logistieke sector zullen er jobs verdwijnen. Kathleen Jacobs van SD Works legt uit.
5: De voornaamste reden is een kostenbesparing en we zien dat toch 1 op 3 dat aangeeft. Daarnaast zijn er ook wel wat bedrijven die aan het herstructureren gaan. En wat zien we dan als derde meest voorkomende reden? Zo'n 27% geeft aan dat er een onvoldoende match zou zijn tussen de werknemer en de jobvereiste.
3: Meer dan 8 op de 10 wil dan weer nieuwe mensen aannemen. En de Italiaan Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat is bevestigd op sociale media. Mancini is 61 en was al eens eerder bondscoach van zijn land. Tussen 2018 en 2023 pakte hij onder meer de Europese titel. Mancini volgt Gennaro Gattuso op. Die kon Italië al voor de 3e keer op rij niet kwalificeren voor het WK voetbal. Op 25 september spelen onze Rode Duivels tegen Italië in de Nations League. Vanavond nog lang zonnig en warm, vannacht minima tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook zeer warm. Lokaal kan het 35 graden worden. Donderdag opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uitgesloten. En ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer.
1: Een fijne zomer, dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinke weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
2: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor Van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Gold.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedenavond. You've painted up your lips and rolled in curls.